plotsklaps. De klok sloeg 12. De betovering haast voorbij. Ik vluchtte weg van het bal. Dag, prins van mij.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Hey, Pinocchio.
2: Goedemorgen.
3: Oh. Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar.
4: Hallo, hallo.
5: Dank u.
6: Hoi, ik wil het
7: ons. Ah. Mooi.
6: Ja, dat is leuk.
4: Rekenjagers, onverzaagd.
8: Efteling Kids Radio. Yo!

0: Dan hikt hij even, maar dan loopt hij daarna weer als een zonnetje.
1: Onderweg, onderweg.
0: Een zonnetje.
1: Onderweg.
2: Efteling Kids Radio.

0: chips kunnen gaan snoepen, drinken. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Pardoes.
0: Ah, aha.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen zat de wolf diep in de put.
1: Ik loop netjes op het paadje in het bos. Hey, bloemetjes! Maar wat zei mama ook alweer?
2: Netjes op het paadje blijven. En kijk uit voor de wolf, anders eet hij je op.
1: Nou, geen wolf te zien. Het kan best. Wat is dat?
3: Help me!
1: Er is iemand in nood. Ik moet hem helpen. Ben jij dat, wolf?
3: Ja, dag, rood hapje. Rood kampje bedoel ik. Goed dat je er bent. Ik zit namelijk nogal diep in de put.
1: Hoe ben je daar dan ingekomen?
3: Dat doet er niet toe. Ik heb nu iemand nodig die mij eruit haalt. Jou bijvoorbeeld.
1: Maar wat moet ik dan doen?
3: Zie je dat emmertje?
1: Ja.
3: Als je dat naar beneden draait met die slinger, dan pak ik het emmertje en hijs jij me zo naar boven.
1: Oh ja, ik snap het.
3: Dat gaat gesmeerd. Ik heb honger als een wolf. Wat krijgen we nou? Roodkapje, wat doe je nou? Hier met dat emmertje?
1: Nee, ik doe het niet. Mijn moeder zei, pas op voor de wolf, anders eet hij je op. Dag, ik ga weer naar mijn bloemetjes.
3: Zij naar de bloemetjes, ik naar de knoppen. Roodkapje, roodkapje.
1: Ja?
3: Wees niet bang, ik zal je niet opeten. Ik heb namelijk diep over alles nagedacht toen ik in de put zat. En voortaan zal ik geen kindjes meer oppeuzelen.
1: Oh nee?
3: Nee, dat is namelijk zielig. Vanaf nu eet ik alleen nog maar appeltjes. Echt, heus ere wordt beloofd.
1: Nou, vooruit dan maar.
3: Mooi zo. Zo. Hey, ze maar.
1: Nou, dan ga ik maar.
3: Helemaal niet. Lekker hapje.
1: Help! Help!
3: Kom hier!
1: Help!
3: Je bent om op te vreten.
1: Wat moet ik nou doen?
3: Hier, kom.
1: Help! Help!
3: Ai, wegmaaltijd.
1: Hoe kom ik hier nou uit? Er is er maar één die mij kan helpen. 1, 2, 3.
4: Voor mijn hulp bij al uw rampen hoeft u slechts 3 keer te stampen.
1: Goed dat u er bent. Ik ben in de put gesprongen omdat de wolf mij op wil eten. Terwijl hij belooft dat nooit meer kinderen te eten. Wat moet ik doen?
4: Als jij achter mij gaat staan, kunnen we naar boven gaan.
3: Aha, u komt mijn eten brengen.
4: Ik hoor dat u net was vergeten dat u Roodkapje niet zou eten.
3: Nou ja, ik zei dat net omdat ik natuurlijk in de put zat.
4: Volgens mij is dat niet waar, want net zat Roodkapje daar.
3: Dat klopt, maar eerst zat ik daar en dat kwam weer omdat ik... Nou ja, dat is een ander verhaal. Ik ging... Ach, het is allemaal heel ingewikkeld.
4: Ik begrijp niet wat ik hoor. Doet u het gewoon eens voor.
3: Nou kijk, ik was dus in de put gevallen omdat ik stenen aan het gooien was. Zo en zo. En toen boog ik heel ver voorover. Hè? En toen...
4: Wolven willen kindjes eten. Zul je dat nooit meer vergeten?
1: Nee hoor, Fakir. Bedankt.
0: Daar had de Fakir gelijk in. Want een wolf is en blijft een wolf. En daar moet je altijd voor uitkijken. Maar gelukkig kreeg de wolf zijn verdiende loon. Net als die keer met... Maar ach, dat...

Hey, psst. Roodkapje hier. Ik ben verstoppertje aan het spelen met oma. En nu moet ik heel stil zijn. Speel jij ook wel eens verstoppertje?

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Roodhapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: eigenlijk ook niet, dan zit
1: ik toch
0: niet
1: terug. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Een feestje.
1: Ja, een feestje. Jongens, meisjes, meisjes, meisjes.
3: La, la, la.
1: Vrolijke muziek.
4: Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Hans en Grietje. Er waren eens twee kinderen, Hans en Grietje, die met hun vader en stiefmoeder in een huisje in het bos woonden. Het waren slechte tijden. Op een avond hoorde Hans zijn stiefmoeder zeggen:
2: "We hebben niet genoeg geld meer om eten te kopen. Morgen zullen we de kinderen in het bos achterlaten."
1: Midden in de nacht sloop Hans de deur uit. Hij vulde zijn zakken met kiezelsteentjes en ging daarna weer vlug naar bed. Hij had een plannetje. De volgende morgen gingen ze op pad. Hans liet telkens een kiezelsteentje vallen en maakte zo een lang spoor. Diep, diep in het bos stopten ze. Hun vader en stiefmoeder gingen hout hakken, zeiden ze. Maar ze kwamen niet meer terug. Gelukkig hoefden Hans en Grietje het spoor van kiezelsteentjes maar te volgen om de weg naar huis terug te vinden. Wat was hun vader blij dat ze terug waren. Maar een paar weken later gebeurde hetzelfde. Maar nu had Hans geen kiezelsteentjes bij zich. Nee, hij maakte een spoor van broodkruimeltjes. Weer werden de kinderen achtergelaten in het bos. Hans zocht het spoor van de broodkruimels. Maar de vogeltjes hadden alles opgegeten. Die hele nacht dwaalden de kinderen door het bos. In de ochtend zagen ze een bijzonder huisje tussen de bomen. Het had een pannenkoekendak en de muren waren van pure suiker. Hans en Grietje snoepten net een stukje van het dak toen ze een krakende stem hoorden.
3: "Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?"
1: Een oud vrouwtje vroeg vriendelijk of de kinderen binnen wilden komen. Maar eenmaal binnen bleek die vrouw een gemene heks te zijn. Ze sloot Hans op in een hok, want ze wilde hem vetmesten en opeten. Elke dag voelde de heks aan Hans' wijsvinger of hij al dik genoeg was. Maar slimme Hans stak telkens een dun kippenbordje tussen de tralies door. Een tijdje later vond de heks het wel meer dan genoeg.
3: "Grietje, steek de oven aan. Ik heb zin in een lekker hapje."
1: Grietje schrok zo erg dat het haar niet lukte. De heks duwde haar aan de kant en wilde de oven zelf aansteken. Ze boog voorover. Maar Grietje nam een aanloop en met al haar kracht duwde ze de heks de oven in. Ze gooide het deurtje dicht. Bam! De heks zat opgesloten. Vlug bevrijdde Grietje haar broer. En voor ze wegvluchten namen ze een heleboel edelstenen van de heks mee. Ze vonden de weg terug naar huis. En hun vader huilde van geluk. En ze leefde nog lang en gelukkig.
4: Efteling Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Grapje, ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

maar juist de hoed die jou het beste staat. Goed, iemand die blij is, graag vingers. Ja, jij? Nou, niet zomaar blij dus, maar blijer dan blij. Achter zit er vast nog wel eentje bij. Het blijste ei op de Efteling bij. Voor iemand die ronduit van vrolijkheid blaakt, heb ik een bijpassend hoedje gemaakt. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

bent. Zoals dat konijn dat hier steeds ergens rent. Ach, dat witte konijn dat maar holt, rent en raast. En nooit genoeg tijd heeft, want steeds heeft hij haast. Nou ja, voor iemand die altijd ergens wezen moet, heb ik hier dus ook een hoed. En haastig of niet, hier een heldere hint. Het is een cat.

kom jij eens hier? Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed, dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: How to stop.
1: Je chips kunnen de kamer niet erop drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
2: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
1: Ja. Hallo, Joris. De draak.
2: Ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Joris en de draak.
1: Ah.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

4, 5, 6. Hé, waar is de

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen leek het Sprookjesbos wel een heus beeldenbos.
1: Waar blijven ze nou? Ze hadden er al lang moeten zijn. Keu, waar zit je? Ka! Kijkie, kijkie! Ach, jij niet, rare snoeshaan. De andere kabouters, waar blijven ze nou? Ka? Gek, hij is niet thuis. En zijn kruiwagen is ook weg. Oh, dan is hij vast al aan het werk. Kijkie, kakuu! Nee, die tuinkabouter heb ik nog nooit gezien. Hij heeft precies zo'n kruiwagen als Ka. Mooi hoor. Jongen, nog één. Het lijkt hier wel een tuincentrum. Weer één. Wat een grote zeg. Dat is geen kabouter. Dat is de fakir. Fakir, zeg wat. Hij is een standbeeld geworden. Hij is betoverd. Oh, maar dat zijn die andere standbeelden. Mijn broertjes. Ze zijn behekst. Oh, er is er maar één die dat gedaan kan hebben. Oh, Roodkapje en Klein Duimpje. Oh, Langnek. Jij ook al? Oh, de heks heeft het hele Sprookjesbos betoverd. Wacht maar tot ik haar te pakken krijg. Zeg, lelijke heks. Jij denkt misschien dat je grappig bent, maar dat ben je helemaal niet. Tover meteen mijn vriendjes terug. Heks? Hallo? Heks? Als je me nou?
2: Akababa. Ababakadra. Lastig hekshandschrift.
3: Moeilijk, hè, lezen. Laat mij maar even.
2: Nee. Wacht. Nu gaat het goed. Abacadabra bakpatat. Gelukt. Nog maar één. Dan is het beeldenbos af.
1: Oh, hij heeft het toverboek van de heks gestolen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen?
2: Hier kom jij.
1: Help! Mij krijg je niet.
2: Hier kom jij.
1: Mij krijg je niet.
2: Kom naar buiten.
1: Kom jij maar binnen. Dan krijg je thee.
2: Huh? Wacht even. Hoe raak ik daar naar binnen? Dat zoeken we even op. Aha. Inimalisatie.
4: Is de thee al klaar?
1: Nog niet. Het water staat op.
4: Goed. Eerst thee, dan toveren.
1: Doet u dat eigenlijk al lang, dat toveren?
4: Nee, sinds kort. Het is een nieuwe hobby.
1: Dus u kunt het nog niet zo goed?
4: Met dit boek, hè, tover ik alles wat ik wil.
1: Dus u zou ook nog kleiner kunnen worden?
4: Natuurlijk.
1: Doe eens.
4: Hier. Monomini-molecuul.
1: Geweldig.
5: Haha, zie je wel? Met dit boek, hè, kan ik alles. Is de thee klaar?
1: Ja, hoor. Hier is alvast een kopje.
5: Wie doet al licht hier uit? Hallo? Laat me hier uit. Geef eens antwoord. Het is hier ook nog glad van binnen. Doe dat kopje.
0: Zo kon Kokabouter iedereen weer terugtoveren. En werd het beeldenbos gelukkig weer een sprookjesbos. En de reus, die liep die middag ook weer rond. Maar wat had hij nou op zijn hoofd?
2: Is er iets? Zie ik er raar uit of zo?
0: Haha, zo zie je maar weer. Je kan beter niet aan andermans spullen zitten. Zo stal de wolf bijvoorbeeld eens de toverlamp. Maar ach, dat is weer...

0: juichen ze allebei.
1: We hebben er een geitje bij. Geitje bij, geitje bij. We hebben er een geitje bij.
0: Ach, zegt de boer, dat weet

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, hey, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Efteling Kids Radio.

Amai, ik heb zo'n hekel aan uien. Als ik daar kaboutersoep van wil maken, begin ik spontaan te huilen. Waar heb jij eigenlijk een hekel aan? Nou, kom maar op. Mag je gerust vertellen, hoor.

0: Ik ben slecht. Ik ben echt slecht. Nou, nu je het zo krijgt, je bent eigenlijk best gemeen.
1: Heb je het eindelijk door? Sparkel.
0: Ja.
1: Of wil jij soms een wit voetje halen?
0: Nee hoor, die heb ik al gehad.
1: Wanneer?
0: Nou, dan ga ik jou aan je neus hangen. Maar goed, ik ga het wel zeggen hoor. Al

0: 6 geitjes heb ik opgepeuzeld.
1: Ik ben onder de indruk. 6 geitjes. Toch hou ik meer van kindervlees.
0: Oh?
1: Ja, ik kan ook heel vals zijn, hoor.
0: Nou, zeker.
1: Luister maar.
0: Ben goed.
1: Alweer een poosje terug kwamen 2 kindjes bij mij thuis. Mijn huisje is van snoep, dus die 2 voelen zich er thuis. Dat Grietje moest gaan koken,

0: smaakt naar weer.
1: Wat valt er te lachen?
0: Ik ben niet de liefste.
2: Boe! Oh nee, dat moeten die anderen doen. Jullie moeten boe zingen. Nou, nog een keer, heks.
0: Ik ben niet de liefste.
2: Boe! Ja, gaat nog niet overtuigend.
0: Ja, zeg.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Het meisje met de zwavelstokjes. Er was eens een arm, klein meisje dat eenzaam door de stad dwaalde. Het was oudjaarsavond en het sneeuwde. Het meisje had al de hele dag geprobeerd zwavelstokjes te verkopen, maar dat lukte niet. Als ze door de ramen van de huizen naar binnen keek, zag ze overal prachtig verlichte kerstbomen. Kinderen zongen en lachten en het rook naar gebraden gans. Het meisje had het heel erg koud, maar ze durfde niet naar huis te gaan. Haar vader zou haar zeker straf geven als ze zonder geld thuis kwam. In een hoekje tussen twee huizen ging ze ineengedoken zitten en keek naar de zwavelstokjes die ze in haar ijskoude handen hield. Het meisje aarzelde. Zou ze... Roets! Ze had een stokje aangestoken. De vlam was warm en gaf een prachtig licht. Het leek wel of ze voor een grote warme kachel zat. Maar helaas, het zwavelstokje was al gauw opgebrand. Roets! Het tweede brandde nog mooier. Nu zag ze een heerlijk feestmaal op tafel staan. Maar toen het zwavelstokje uitging, verdween al dat lekkers als sneeuw voor de zon. Snel stak ze een derde stokje aan. Roets! Wel 1000 twinkelende lichtjes verlichten een grote kerstboom. Maar zodra de vlam uitging, stegen de lichtjes op. Het leken wel sterren. Eén ervan viel en maakte een vurige streep naar beneden. Nu sterft er iemand, zei het meisje. En opeens dacht ze aan haar grootmoeder. Toen die nog leefde, keken ze vaak samen naar de sterrenhemel. Oh, wat miste ze haar. Het meisje stak een vierde zwavelstokje aan. En in het licht van de vlam verscheen het lieve gezicht van haar grootmoeder. Ze strekte een hand uit en het meisje riep... Ach, lieve grootmoeder, neem mij met u mee. Haastig stak ze alle zwavelstokjes tegelijk aan. En in het felle licht stond daar plotseling haar grootmoeder. Ze nam haar kleinkind in haar armen en samen stegen ze op. Hoger en hoger. Naar de hemel waar geen armoede, honger of kou was. Heel vroeg in de ochtend, op de eerste dag van het nieuwe jaar, vonden voorbijgangers het meisje. Ze was doodgevroren. Om haar heen lagen een heleboel opgebrande zwavelstokjes. Kijk, die arme stakker, zeiden de mensen tegen elkaar. Ze heeft zich nog proberen te warmen. En toch ziet ze er gelukkig uit, zei er een. Want het wonderlijke was dat het meisje een heel tevreden glimlach om haar lippen had.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: Knabbelkneusje, wie?

0: blauw. Au!
1: Efteling Kids Radio.

0: daar, Roodkapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe! Oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.
1: Jij voor.

0: zo leuk als broertjes.
1: Wacht, zei je mama?
0: Nou, hij moet wel naar zijn mama.
1: Ja, Hap. Dan brengen we je nu naar huis.
0: Maar we moeten wel opschieten, want het wordt donker.
1: Anna, weet jij de weg?
0: Ja, kom mee.
2: Wacht.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De ezel mopperde er weer op los.
1: Ah, ik sta hier maar en ik sta hier maar. Altijd alles hetzelfde.
2: Dag, ezelke.
1: Ik zou zo graag eens op reis gaan.
2: Pak dan die koffers, hè, en ga.
1: Je weet goed genoeg dat ik hier niet weg kan. Ik sta vast op deze steen.
2: Ja, misschien vind je ooit iemand die zo sterk is dat hij u rond kan dragen.
1: Maar, ja, maar zo iemand ken ik.
2: Huh? Echt?
1: Ja, jij. Jij bent zo sterk. Ja, jij kan me dragen.
2: Oh, nee, zet dat maar uit uw ezelskopje.
1: Maar lieve reus, jij bent zo sterk. De sterkste van het Sprookjesbos.
2: Ja, dat is waar.
1: Oh, prachtig hier. Kijk daar, een boom.
2: Ik ga niet meer, hoor.
1: Kom, zo zwaar ben ik nou toch ook weer niet. En je kan wel wat beweging gebruiken, toch?
2: Ik heb er honger van gekregen.
1: Ja, eet smakelijk, tot later. Ja. Hey, hallo, Kabouterko. Wat woon jij hier mooi?
3: Wat doe jij hier?
1: Nou, ik ben op reis. Wat leuk, hè? Wat een avontuur, zeg. Ik heb een paddenstoel met rode stippen gezien. En toen een groene struik. En
0: de ezel wist van geen ophouden. Hij praatte aan één stuk door tot laat. Heel laat in de avond.
1: Gezien, echt reuze, hoor. Een reuzenreis.
4: Bedtijd.
1: Nu al?
4: Slaap lekker, meneer de ezel.
1: Nou, slaap lekker. Nou, best wel eng hier. En eenzaam.
4: Meneer de ezel, we kunnen niet slapen.
1: Sorry, maar ik ben bang.
5: Wij willen slapen.
0: Maar de ezel bleef bang. De hele nacht moest er een kabouter bij hem blijven zitten. En de ezel zweeg geen minuut.
1: Nou ja, toen heeft die reus me dus hier neergezet. En nou ja, zo kom je nog eens ergens, toch? Hey, goedemorgen, kerel. Lekker geslapen?
6: Nou, wij vroegen ons af hoe lang u hier blijft logeren.
1: Ja, het is hier leuk. Misschien blijf ik wel voor altijd.
6: Voor altijd?
0: De kabouters waren natuurlijk bang dat ze dan nooit meer rust zouden hebben. Want overdag moesten ze hard werken. Terwijl de ezel...
3: Nou slaapt hij. En wij maar werken.
1: Wat?
3: We houden ons grote kabaalfeest.
1: Hoe lang duurt dat feest?
3: Nou, misschien wel voor altijd.
1: Voor altijd?
3: Ja.
1: Reus, ik wil hier weg.
0: De reus had geen zin om de ezel weer te verplaatsen. Maar de kabouters beloofden dat ze tegen iedereen zouden vertellen dat de reus de allersterkste van het bos was. Dan wilde hij wel.
2: Dit is wel de maar dan ook de allerlaatste keer dat ik u draag. Hè. Waar wilt ge staan?
1: Hier is een mooi plekje.
2: Maar... dat is uw gewone plek.
1: Ja, maar oost-west ezelbest, zeg ik altijd.
2: Ik heb er weer honger van gekregen.
1: Wat fijn om weer thuis te zijn.
0: Ja hoor, ook voor de ezel geldt. Oost-west, thuis best. Het heeft trouwens een hele poos geduurd voordat hij weer mopperde. Zo heeft de draak... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Nu allemaal netjes in een rij. Zeg 1, kom jij er even bij. Dan 2 en 3. En wie hebben we hier? Ik zie het al.
1: De 4.
0: De 4. En daar is 5 met haar slingerlijf. Ook jij ook 6 en 7. 7 wacht op 8, waar die toch blijft. 8 wacht dan weer op
1: 9.
0: Daar zijn ze allemaal naast elkaar. Oh nee, ik mis de 10. Dat is een 0, dat staat zo raar.
1: Dat staat wel raar, ja.
0: Een 1 ervoor misschien?
1: Ja!

0: lekker hoor.
1: Was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

nog een keer. Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Nee, dat is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zal ik me wel

Niemand weet, dat ik kabouter Kie heet, hè? Nou ja, tenminste, nou wel natuurlijk, hè? Ja, maar goed. Wat is jouw naam eigenlijk?

kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: de chips in de kamer sneak. Waarom drink je dat? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
2: Dat is leuk. Sneeuw, sneeuw, sneeuw, sneeuw, sneeuw, sneeuw. Wie? Tje? Oi, oi, oi, oi. Ai, ai, ai, ai.
1: Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Sneeuwwitje.
0: Ah.

0: Nee,
1: iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
2: Ik ben er klaar voor!
1: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Dag, prins van mij.
1: Assepoester. Er was eens een lief meisje dat Assepoester werd genoemd. Van haar stiefmoeder en haar twee stiefzusjes, die heel gemeen waren, moest ze altijd hard werken. Dat deed ze zonder te mopperen. Als ik goed probeer te leven, is het leven ook goed voor mij, had ze van haar moeder geleerd vlak voordat hij stierf. Assepoester zat graag in de tuin waar ze het paleis van de prins kon zien, hoog op de heuvel. Ze droomde dan dat ze daar als prinses woonde. Die week zou er een groot bal worden gehouden in het paleis. De prins zocht een meisje om mee te trouwen. De stiefzusjes, die zichzelf erg knap vonden, wisten zeker dat de prins hen zou uitkiezen. Assepoester wilde ook graag naar het feest, maar ze mocht niet van haar stiefmoeder. Jij, in die vieze rok, vergeet het maar. De prins zoekt een bruid, geen modderkluit. Assepoester ging verdrietig in de tuin zitten. Maar plotseling daalden er twinkelende sterretjes op haar neer. En als bij toverslag veranderde Assepoesters vieze rok in een prachtige gouden jurk. Aan haar voetjes verschenen sierlijke glazen muiltjes. En voor haar stond een gouden koets met koetsiers op de bok en prachtige paarden ervoor. Assepoester hoorde de lieve stem van haar eigen moeder. Tijd om naar het feest te gaan, een kind. Maar pas op, zorg dat je thuis bent voordat de klok om middernacht voor de 12e keer slaat. Want dan wordt de betovering verbroken. Niemand op het feest zag er zo schitterend uit als Assepoester. De prins danste de hele avond met haar. Ze was zo gelukkig. Assepoester schrok toen ze de paleisklok hoorde slaan. De betovering zou bij de 12e slag verbroken worden. Snel rolde ze naar buiten. Ze struikelde en verloor een muiltje. Toen sprong ze in de gouden koets en weg was ze. Net op tijd. Een paar dagen later verscheen de prins op het plein. Hij zocht het meisje van het glazen muiltje. Maar niemand had zulke sierlijke voetjes. Ook de twee gemene stiefzusters niet. Toen mocht Assepoester passen. Haar voet paste perfect in het muiltje. En opeens had ze weer die schitterende gouden jurk aan. De prins tilde haar op zijn paard. Jij zult mijn bruid zijn, zei hij zacht. Assepoester was zielsgelukkig. Haar droom kwam uit. Zij zou met de prins trouwen en in het paleis gaan wonen. Want als je goed probeert te leven, zal het leven ook goed zijn voor jou. En samen leefden ze nog lang en gelukkig.
2: Efteling Kids Radio.
3: Hier hoor je de Efteling.

Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

0: Kids Radio.
1: Je hoort meteen, mijn instrument klinkt zoveel beter.
2: Ach, iedereen die hoort, dat ding dat klinkt voor geen meter.
1: Mijn instrument klinkt magnifiek. En een orkest is hiermee oh zoveel completer.
2: Je gaat er niet op spelen, hoor.

0: ben het, Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Het tegen niemand zeggen, hè?
1: Ik snap het niet. Iets klopt hier niet. Ik doe nog steeds wat mij is aangeleerd.

is het zand. Doe ik iets fout? Mijn dromen zijn ineens niet meer zo leuk. Geen vaste hand.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag merkte Roodkapje dat de draak erg chagrijnig was.
1: Sprookjes brengen in het bos.
2: Oh, nee! Daar gaan we weer. 1, 2, 3, 4, 5... Wat doe jij hier?
1: Ik hoorde u grommen en ik vroeg me af wat er was.
2: Ach, dat zal ik je vertellen. Ik maakte net een heerlijk vliegtochtje boven het Sprookjesmeer... toen ik bijna tegen de Fakir aanbotste.
1: Oh.
2: Ik kon hem nog net ontwijken... maar daardoor schoot wel de deksel van mijn schatkist open. Er vielen weet ik veel hoeveel dukaten in het meer. En die krijg ik natuurlijk nooit meer terug.
1: Wat erg voor u. Kan ik u misschien helpen?
2: En wat wil je ervoor terug?
1: Niets. Ik vind het veel te leuk om mensen te helpen. En draken. En soms ook geitjes. En heel soms de ruis. Maar dan alleen...
2: Ja, ik snap het al. Oh. Je helpt graag. Nou, als je me echt wilt helpen... zorg dan maar dat mijn schatkist weer volkomt. Hier.
1: Oh, die is wel heel erg leeg. Ik geloof niet dat ik zoveel mijn spaarpot...
2: Dat dacht ik wel. Nou, laat me dan maar gewoon met rust, ja?
0: Die arme Roodkapje. Ze wilde de draak graag helpen. Maar ze wist niet hoe ze de schatkist weer vol met dukaten moest krijgen.
3: Hé, Roodkapje. Moet je eens kijken wat ik hier heb.
1: Oh, een dukaat. Hoe kom je daaraan?
3: Gekregen van de ezel. Omdat ik hem achter zijn oren heb gekrabbeld.
1: Maar natuurlijk, de ezel. Dank je wel, klein duimpje. Ga de draak dukaten brengen voor...
4: Dus jij wil wat van mijn dukaten? Nou, dat vind ik best, maar daar moet je wel wat voor doen.
2: Oh. Goed, als mijn schatkist maar weer volkomt.
4: Ah, niet zo snel, hè. Haal eerst maar eens wat verse distels voor me. Ik heb gehoord dat er bij de put van vrouw Holle hele lekkere staan.
2: Ja, ik ben al onderweg.
0: De draak vloog naar de put van vrouw Holle. En het duurde niet lang voordat hij weer terug was.
2: En?
4: Niet slecht. Zeker niet slecht. Hier, voor de moeite.
2: Wat? 1 dukaat? Wat heb ik daar nou aan?
4: Nou, graag of niet hoor. Alle beetjes helpen. Ja. Het is maar een lolletje. Wat moet ik anders? Ik kan geen kant op. Dan ga jij een beetje zeuren over je dukaten. Terwijl jij kan gaan en staan waar je wil. Ik zou die hele schatkist vullen. Als ik ook eens een keer zo vrij als een vogeltje rond kon vliegen over het Sprookjesbos.
1: Maar dat is een geweldig idee.
4: Ja, een fantastisch idee. Ja, maar ik sta hier vast op die sokkel. En alleen de heks die kan maar... Hè? Wat is dat?
2: En? Wat zeg je hiervan?
4: Geweldig! Hey, langnek. Koud, hè, hierboven?
5: Ik geloof toch echt dat ik ze zie vliegen.
0: De draak maakte een lange rondvlucht over het Sprookjesbos. En de ezel keek zijn ogen uit.
4: Nou, jongens, dank je wel, hoor. Dit is echt het mooiste cadeau dat ik ooit gekregen heb. Nou, zet die schatkist maar neer. Maar ik waarschuw je, het kan wel even duren. Ja!
1: En? Heeft u alles weer terug?
2: Ha! Ik heb nu zelfs 1 dukaat meer dan eerst. Hier. Die mag jij hebben, omdat je me zo goed geholpen hebt.
1: Oh, nou, dank u wel hoor, maar die hoef ik niet.
2: Wat? Wil je dan geen beloning?
1: U bent weer blij. Dat is voor mij beloning genoeg. Het is zo fijn iemand te helpen, het is zo fijn, het is zo fijn.
0: Zo zie je maar weer. Als je iemand helpt, dan kan die ander jou misschien ook wel eens een keer helpen. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.

Overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Kon ik maar de held zijn,

0: bezig.
1: Oh, hallo. Ik ben het. Roodkapje.
2: Nee hoor. Sorry, ik kan het niet laten. Ik ben het. Wolf. Ja, ja. Had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het. Meesterlijk acteur.

0: luistert naar Efteling Kids Radio.
1: Hier hoor je de Efteling.
2: Op het grote bijenfeest is iedereen paraat. Billy komt eraan

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Aloha.
1: Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De magische klok. Er was eens een oude tovenaar die zo handig was dat hij alles kon maken. Hij had een knechtje die Slimme Toon heette. De koning van het land had 6 zonen die zichzelf geweldig goed en mooi vonden. Ze wilden dat de tovenaar een klok voor hen zou maken waarop ze zelf te zien waren als ridders op paarden. Iedereen kon hen dan zien op het kasteelplein. De tovenaar hield helemaal niet van dat opschepperige gedoe. Maar hij deed het toch en sprak af dat hij er 3 zakken goud voor zou krijgen. Het werd een soort toverklok. Als de prinsen op hun trompetten bliezen, klonk de bel en gingen de 6 ridders vanzelf rondrijden. Op een dag was de klok klaar en de 6 prinsen vonden hem prachtig. Maar ze wilden geen 3 zakken goud betalen. 1 vonden ze wel genoeg. De tovenaar werd boos en zei: niks ervan, beloofd is beloofd. Dan verkoop ik die klok wel aan iemand anders. Hij zette de prinsen de deur uit. Toen riep hij Slimme Toon bij zich en zei: Toon, ik ga op reis. Ik moet mijn klok aan iemand anders verkopen, want de prinsen betalen me niet wat we hebben afgesproken. Slimme Toon was eigenlijk een beetje gemeen. Zodra de tovenaar vertrokken was, holde hij naar het kasteelplein en zei tegen de prinsen: voor 1 zak goud lever ik jullie de klok en zet ik hem in elkaar. Dat wilden de prinsen wel. Slimme Toon ging aan de slag en de prinsen pakten hun trompetten om te kijken of de klok werkte. Ta, ta, ta, ta. De wijzers begonnen te draaien. De ridders kwamen in beweging, maar de bel, die deed niets. Slimme Toon was de klepel vergeten. Hij ging terug om hem te halen. De tovenaar was intussen ook weer op weg naar huis. Hij zag Slimme Toon over het bospad lopen met de klepel van de klok. Hij volgde zijn knechtje en op het kasteelplein zag hij dat Slimme Toon de klepel in de bel hing, in de nok van de toren. Boos zwaaide de tovenaar met zijn staf en riep een toverspreuk. Op slag veranderde Slimme Toon en de 6 prinsen in stenen beelden. En dat zijn ze nu nog steeds. Zo kan iedereen zien wat er gebeurt als je te veel aan jezelf denkt. En de tovenaar, die leefde nog lang en gelukkig.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: weet het. We gaan een stukje rijden op de rug van Ezel.
1: Oh, je denkt toch zeker niet dat mijn rug dat aan kan? Jullie met z'n tweeën?
2: Nou, dat ging toch altijd goed?
1: Ja, maar toen was hij nog gewoon klein. En een meisje, de klein kerels, ja, dat hou ik wel. Maar een meisje met zo'n grote duim erbij, dat gaat er niet worden.
3: Maar wat moeten we dan doen?
1: Weet ik veel.

Kabouterkie hier. Mijn beste vrienden zijn kabouter Ko, kabouter Ka, kabouter Ke, kabouter Ku, kabouter Kei en kabouter Kei. Hoe heet jouw beste vriend of vriendin eigenlijk?

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: dat zien, komt dat zien. Dit is geen gewone tak, nee. Dit houten wonder is een wandelende tak. En mijn tak doet lekker alles wat ik zeg. Dus, allee hop, tak, wandel eens. Tak? Takkie? Kom maar, iedereen wil je wonderbare kunstjes zien. Het is echt een toptak, hoor. Alleen, hij vindt het een beetje eng met zoveel publiek. Maar geloof me, hij kan heel goed wandelen. En hij springt zelfs door deze hoepel. Wat zitten jullie nou te lachen? Ah, kom op, doe iets. Het is heus niet eng. Misschien gaan ze wel voor je klappen en zo, hè? Dus kom op, spring nou eventjes door deze hoepel. Stilte in de zaal. Hij maakt zich op voor zijn spectaculaire sprong. 1, 2, hop, door de hoepel. Hij is moe, denk ik. Gisteren dook hij nog achterstevoren van de hoogste duikplank. Oh, alsjeblieft, Tak, doe het dan voor mij. Oh, laat nou zien wat je kan. Achterstevoren, doe het dan. Door de hoepel, door de hoepel, door de hoepel. Sorry, volgens mij is hij wat ziekjes. Er zaten ook geen blaadjes meer aan en gesnapt. Kom hier jij. Oh, ik zal je wel krijgen. Ik zal je krijgen. Waar ben je? Waar ben je? Ik zal je... Wow. Tada! Door de hoepel!
1: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: jurkje. Kan ik eigenlijk nog wel over straat zo met het korte haar? Je moet er wel een beetje aan wennen.
1: Je ziet er prachtig uit. Maak je niet zo druk. Die staart zou maar achter het paard gaan slepen. Daar wordt hij ook niet mooier van.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. En het is ook een heel stuk lichter zo met lopen. Is wel makkelijk.
1: Ja.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag hield de reus Klein Duimpje en zijn vriendjes goed in de gaten.
1: Waar zul je ze hebben?
2: 99, 100, ik kom.
1: Haha, dit is mijn kans. Buut vrij!
2: Wat kom jij hier doen?
1: Ik buut me vrij. Dan heb ik toch gewonnen?
2: Ja, als je meedoet. Maar je deed helemaal niet mee.
1: Flauw hoor. Ik wil ook meedoen.
2: Jij? Meedoen?
3: Dat kan toch niet? De enige plek waar jij je kunt verstoppen is achter het kasteel van Doornroosje.
1: Oh ja? Ik kan me anders heel erg goed verstoppen.
2: Oh, bewijs dat dan maar.
4: Ja, we houden vanmiddag een wedstrijdje. En als we je toch vinden, dan...
3: Dan moet je een hele week hier bij het geithuis als klimrek komen liggen.
1: Goed. Maar als jullie me niet vinden, dan wil ik mijn laarzen terug.
5: Oh nee, niet doen.
4: Nee, dat moet je echt niet doen, Klein Duimpje.
2: Maak je niet druk, dat wint hij toch nooit. Goed, als jij wint, dan geef ik je laarzen terug.
1: Echt? Eindelijk. Ik heb mijn laarzen zo gemist. Tot vanmiddag.
0: De reus ging weg. Maar hij was al snel niet meer zo zeker van zijn zaak.
1: Amai, amai. Hoe moet ik nu zorgen dat ze me niet vinden? Was ik maar onzichtbaar, hè? Ah, wacht eens even. Maar natuurlijk, de heks. Oh, slim van mij.
6: Jij wil een onzichtbaarheidsdrankje?
1: Ja.
6: Om verstoppertje te spelen? Wat een bijzonder, belachelijk bedenksel.
1: Huh?
6: Mijn onzichtbaarheidsdrankjes zijn veel te kostbaar om voor zo'n kinderachtig kleuterspelletje gebruikt te worden.
1: Maar ik kan er mijn laarzen mee terugverdienen.
6: Als hij zijn laarzen terug heeft, kan hij Klein Duimpje voor me vangen en in mijn hokje stoppen. Dat is een goede ruil. Goed, maar denk eraan. Het is sterk spul, dus niet meer dan 2 druppels drinken.
1: Ja, dat is goed. Ik ga lekker winnen.
0: Die middag stond iedereen klaar voor de grote verstopwedstrijd.
2: Goed, als we bij 100 zijn, dan gaan we je zoeken.
1: Ja, ja, ja, ja.
7: 1, 2, 3.
1: Oei, 4, ze zijn al bijna bij de 100. Snel onzichtbaar worden. 7, wat zei die heks nu? 8, niet meer dan 2 druppels. 9, nou ja, 10, als 2 druppels werkt, 11, dan zal een heel flesje nog beter zijn, zeker? 13,
0: de reus was eigenwijs en dronk het hele flesje leeg. Maar het drankje werkte perfect. Klein Duimpje, Benjamin en Roodkapje konden de reus niet zien. En hem dus ook niet vinden.
4: Zien jullie hem?
2: Nee. Hij zit zelfs niet achter het kasteel.
1: Die wurmen kunnen me echt niet zien. Ik ga winnen.
4: Volgens mij vinden we hem nooit.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Kom maar tevoorschijn, reus.
4: Ja, je hebt gewonnen.
1: Hier ben ik.
2: Waar ben je?
1: Ah, hier natuurlijk.
4: Je hoeft je niet meer te verstoppen.
1: Ah, niet flauw doen, hè. Ik ben er toch. En kom op met die laarzen.
4: Ik hoor je wel, maar ik zie je niet.
2: Nee.
1: Hè?
0: Maar zolang de onzichtbaarheidsdrank nog werkte, kon de reus helemaal niet tevoorschijn komen.
1: Maar ik zeg toch dat ik hier sta.
2: Ja, je klinkt wel dichtbij.
3: Maar we vinden het toch niet leuk meer. Je speelt vals.
4: Ja,
3: laten we wat anders gaan doen.
1: Nee, niet doen.
2: Ja, dat is goed. De reus is zo flauw.
1: Dat is niet waar, hè? Ik heb eerlijk gewonnen.
4: Tikkie, jij bent hem.
1: Hé, niet weggaan. En mijn laarzen dan? Ik ben er echt. Kijk dan. Wacht. Waarom overkomt mij dit nu toch altijd?
0: De reus heeft nog een hele tijd onzichtbaar rondgelopen. Dan had hij maar beter naar de heks moeten luisteren. Zo zie je maar weer dat je altijd goed moet nadenken of een slim plan wel echt zo slim is. Zo wilde de wolf eens een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

kaboutertje hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
2: Hou vol, hou vol. Hier komt de Mol. Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
3: Alle toverpiepels.
2: Dat wordt lachen.
4: Oh, ja. I love my kids.

0: Dat klopt.
1: De 7 geitjes spelen ganzenbord. Geitje Benjamin gooit een dobbelsteen, voep, zo tegen het plafond aan. Zijn zusje zegt, wat doe jij nou? Geitje Benjamin zegt, ja, jij zei, wie het hoogste gooit, mag beginnen. Pa!
2: Efteling Kids Radio.

0: was echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Nou kan ik niet wachten tot de volgende keer.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio. Yep.

0: chips erin te gaan. Het is niet waarom erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Aquanura.

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen. En het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

0: het? Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.
2: Ooit

0: Dag, prins van mij.
1: De gekroonde eend. Er was eens een oude koning die bezoek kreeg van een witte eend.
2: Kwek, majesteit,
1: kwekte de eend beleefd.
2: Kwek, de reus die in de bergen woont is dol op eendenvlees. Kwek, kwek, kwek. Hij heeft al veel familieleden van mij opgepeuzeld.
3: Daar moeten we iets aan doen, zei de koning. En hij riep zijn vier zonen bij zich. Jongens, begon de koning, iemand van jullie moet mij opvolgen. Ik heb een opdracht. Degene die de bergreus het land uitjaagt, zal ik tot koning kronen.
1: De volgende dag trokken de vier jongens naar de bergen om de reus te verslaan.
3: Maar de reus was veel te groot en sterk voor ze. Hij pakte hen vast alsof ze dwergjes waren en smeet ze in een hok.
1: Een paar dagen later vertelde de koning aan de eend dat zijn zoons nog steeds niet teruggekeerd waren. Toen vloog de eend zelf maar naar de bergen en landde daar op het water van een bergmeer.
2: Kwak, o neef, wat ben ik blij je te zien. Kwak,
1: kwaakte een grote witte eend.
2: Kwak, gisteren heeft de reus nog 2 tantes van je opgegeten. Kwak.
1: De witte eend keek rond.
2: Kwak, er zijn hier veel witte eenden, hè?
1: Zei hij geheimzinnig.
2: Ik heb een plannetje. Luister.
1: De volgende ochtend dobberde hij rustig op het meer toen de reus eraan kwam.
2: Aha, die gekke reus,
1: lachte de eend brutaal.
2: Je kunt me toch niet pakken.
3: Oh nee, brulde de reus boos en sprong in het water. Woest vloog hij op de eend af, maar die dook snel onder. Hey, waar ben je?
1: Riep de reus.
2: Kwak, hier,
1: riep de eend. Een stukje verder naar rechts was hij boven gekomen. Toen schoot hij het riet in en de reus snel erachteraan. Maar die vond de eend niet.
3: Waar ben je?
1: Riep hij weer.
2: Hier, kwak,
1: klonk het. En nu was de eend weer links van hem. Zo ging het maar door tot de reus wanhopig riep.
3: Hoe kun je nou overal tegelijk zijn?
2: Kwak, dat kan omdat ik een tovereend ben,
1: zei de eend kalm.
2: Kwak, je kunt me eenvoudig nooit te pakken krijgen. Kwak, kwak, kwak, kwak, kwak, kwak.
1: De reus moest niets van toverkunsten hebben. Hij was er zo bang voor dat hij meteen het land verliet en niemand heeft hem ooit nog teruggezien. En kon die eend nou echt toveren? Wel nee, het was steeds een andere witte eend die opdook. Met z'n allen hadden ze de reus goed voor de gek gehouden. De volgende dag werd de witte eend gekroond tot koning van het land. Want hij had de reus verjaagd. En ze leefden nog lang en gelukkig.
4: Efteling Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

0: Nou, dat scheelt.
1: Efteling Kids Radio.

lieve allemaal. Roodkapje hier. Kun jij raden wat mijn lievelingskleur is? Rood natuurlijk. En waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, wat is jouw lievelingskleur?

0: Ik wil met je walsen.
1: Oh.
0: Spreid je vleugels en dans met mij.
1: Prinses Assepoester, ik kan niet.
0: Dan leer ik het je toch. Mag ik deze wals van je?
1: Zeker.

0: sterrenbeeld.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat anders was.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen liep Klein Duimpje zich weer eens op te winden omdat hij zo klein is.
1: Klein? Ik heb er genoeg van. Ik ben overal te klein voor. Te klein om appels te plukken. Te klein om met Langnek te praten. En zelfs te klein om verliefd op te worden. Pah!
2: Wil jij zo graag groter zijn?
1: Engert, je laat me schrikken.
2: Rustig maar. Ik doe niks. Wil je zo graag groot zijn?
1: Natuurlijk.
2: Voor een kleine tegenprestatie kan ik je wel helpen.
1: Helpen? Jij?
2: Luister, ga 50 kilometer rennen zo hard als je kunt.
1: Daar groei je toch niet van?
2: Wil je nou groeien of niet?
1: Ja.
2: Hier, ga tegen deze paal staan.
1: Oké.
2: Kijk, zo groot ben je nu.
1: Zo klein bedoel je?
2: Hup, rennen.
1: Nou ja, een stukje rennen kan geen kwaad. Dat was 50 kilometer. En nu?
2: We gaan meten. Zo.
1: Ben ik nu al gegroeid?
2: Het is echt een heel goed trainingsschema. Maar we gaan door. Druk je 100 keer op.
1: Ik wist niet dat jij tot 100 kon tellen. Ja. Nou, vooruit.
2: '98, '99, '100. Tijd voor een meetmomentje. Kijk.
1: Ben ik echt al zo'n stuk gegroeid?
2: Dat zie je toch? Mijn methode werkt perfect. Maar...
1: Wat maar?
2: Het is tijd voor het volgende onderdeel. Groeipillen. Maar daar wil ik iets voor terug.
1: Zeg het. Alles wat je maar wil.
2: Mooi. Vanavond, als het donker wordt, stuur je Roodkapje naar het kasteel. En niet zeggen dat ik er ook ben.
1: Dat kan ik niet doen. Roodkapje is mijn vriendin.
2: Ja, ja.
1: Je gaat er vast opeten.
2: Ik beloof je, ik doe haar geen kwaad.
1: Ik geloof je niet. Nou, vooruit. Als je haar iets doet, krijg je spijt. Geef hier die pillen.
2: Denk eraan. Vanavond, als het donker wordt, hier zijn de pillen. Meteen doorslikken, niet opkouwen.
1: Ik ga erover nadenken. Roodkapje, zie je iets aan mij?
3: Nou, nee, niets.
1: Niets?
3: Helemaal niets.
1: Ik ben gegroeid.
3: Nee joh, je komt nog steeds op mijn middel. Kijk maar.
1: Die misselijke wolf heeft me dus beetgenomen. Dan zullen die groeipillen ook wel nep zijn. Ik zal hem krijgen. Hé, ik heb een idee. Luister. Vanavond gaan we naar het kasteel. Lamp staan. En dan gaan we wolf.
3: Dus niet ik, maar jij gaat vanavond naar het kasteel.
1: Precies. Zorg jij voor een lantaarn?
3: Ja, is goed.
2: Waar blijft ze toch? Ik heb trek.
1: Die groeipillen werken goed, hè, Wolf?
2: Ja.
1: Een beetje te goed zelfs. Zie je wat er gebeurd is? Ik ben gegroeid.
2: Ja.
1: En niet een beetje. Ik groei nog steeds.
2: Ik wist niet dat mijn pillen zo goed werkten.
1: Ik word nog groter dan de reus.
2: Ja.
1: En zelfs sterker. Ik kan je met mijn pink omduwen.
2: Klein Duimpje.
1: Klein? Klein? Ja, was ik maar klein.
2: Ja,
1: ik heb zin om jou te slaan. Je te vermorzelen. Je een lesje te leren dat je nooit meer vergeet.
2: Alsjeblieft, Klein Duimpje. Ik bedoel Groot Duimpje. Doe me geen kwaad. Ik laat Roodkapje voortaan met rust. Laat me alsjeblieft gaan.
1: Zeg me na. Ik zal Roodkapje nooit meer lastigvallen.
2: Ik zal Roodkapje nooit meer lastigvallen.
1: En haar helpen als ze in nood is.
2: En haar helpen als ze in nood is.
1: En ik ben een waardeloze watjeswolf.
2: En ik ben een waardeloze watjeswolf.
1: En nu wegwezen.
2: En nu wegwezen.
1: Zo, van die wolf hebben we voorlopig geen last meer.
0: Zo zie je maar weer. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. De wolf heeft zijn lesje wel geleerd. En Klein Duimpje zal... Nee, lieve kinderen. Dat is weer een...

0: Fibo.
1: Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
2: Efteling Kids Radio.
3: Ga je mee op vakantie?
2: Ja!

0: Niets dat lukt, het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
0: Dan hebben Jonkie en Jet een goed idee!

0: dat zeggen.
1: Sorry voor het storen, maar hoor ik nou dat jij helemaal alleen op stap wilt gaan?
2: Jazeker.
1: Oh, en waar naartoe?
2: Naar grootmoeder in het bos.
1: Ah, maar is het niet veiliger om dat samen met iemand te doen? Misschien een kleine aanpassing.
2: Zeg, roodkapje, waar ga je heden? Zo met z'n tweeën, zo met z'n tweeën.
1: Zeg, en sorry hoor, maar zei jij nou naar het bos? Dat is toch griezelig? Zou het misschien ook ergens anders naartoe kunnen? Kleine aanpassing?
2: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in een veilig dorp.
1: Hoor ik daar nou koekjes?
2: Ja? Grootmoeder is ziek.
1: Ja, maar koekjes voor een ziek oud vrouwtje, dat is toch niet gezond? Ik zou zeggen, een kleine aanpassing.
2: Ik ga naar grootmoeder een hele grote, goed gevulde, gezonde fruitmand brengen. In een veilig dorp, in een veilig dorp. In dat dorp zijn de wilde dieren.
1: Hoor ik daar? Wilde dieren? Oh. Nou ja.
2: In dat dorp zijn alleen maar zachte, knuffelige en heel erg aardige dieren. In dat veilige dorp, in dat veilige dorp.
1: Ik moet zeggen, mijn complimenten. Zo is het veilig.
2: Oh ja? Nou, kleine meisjes met rode kapjes, die kunnen anders ook heel erg onveilig zijn.
1: Rood kapje?
2: Kom hier lang,
1: oh nee, rood kap.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Stel, er is een perfecte prins. Die nooit in iets tekort schiet. Die naast zijn kennis en talent er ook nog eens zo uitziet. Gespierd waar moed en dit gezicht, dan knijp je toch je handjes dicht.

0: Chupsker in de kamer. Waarom drink je dat? Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
2: Oh ja, oh ja, Max. Moritz. Oeh, je triest hoor je.
1: Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Max en Moritz.
0: Ah.

Niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla!

Wolf, wat geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw, zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur. Ooit klaar.

0: voor mij.
1: De Kikkerkoning. Er was eens een prinsesje dat in een schitterend kasteel woonde. Op een dag was ze in de tuin aan het spelen toen haar gouden bal plots de vijver inrolde. Het prinsesje kon er niet meer bij. Ze moest ervan huilen. Opeens hoorde ze een stemmetje. Het was de kikker die kwaakte. Kwaak, wat is er toch? Kwaak, kan ik je ergens mee helpen? Het meisje hield niet van glibberige beesten met hun uitpuilende ogen. Toch vroeg ze, kun jij mijn bal uit de vijver halen misschien?
2: Kwaak, misschien, zei de kikker. Ik wil in ruil dan wel een vriendschap hebben.
3: Kwaak.
1: De prinses begreep niet goed wat de kikker bedoelde.
2: Kwaak.
1: Ik wil bij je aan tafel zitten. Van je gouden bordje eten.
2: Kwaak.
1: Uit je glaasje drinken.
2: Kwaak.
1: En in je koninklijke bedje slapen.
2: Kwaak.
1: En ik wil graag een keer een kus.
2: Kwaak.
1: Goed, zei de prinses. Ik beloof het allemaal. Maar ze meende er niets van. Met gemak duwde de kikker de bal naar de kant. Het prinsesje pakte hem op en rende snel naar huis. Zonder nog aan de kikker te denken. De volgende dag zaten ze van hun gouden borden te eten, toen er een stemmetje van achter de paleisdeur klonk.
2: Kwaak!
1: Open!
2: Prinses!
3: Kwaak!
2: Open!
1: Ze schrok, de kikker. De koning keek haar vragend aan. De prinses vertelde hem alles en huilde.
4: Ik wil helemaal geen vriendje zijn van een vies beest met fratten op zijn rug.
1: Beloofd is beloofd, meisje. Laat hem onmiddellijk binnen. Gehoorzaam deed het prinsesje wat haar vader zei. Toen de kikker binnenkwam, maakte hij een beleefd kikkerbuiginkje. De koning zette hem op tafel en de kikker at wat van het gouden bordje en dronk uit een kristallen glas. De prinses rilde bij het zien van die lange kikkertong. De koning zei gastvrij, u zult wel moe zijn, beste kikker. Mijn dochter zal u naar haar kamer brengen, zodat u wat kan rusten. Met tegenzin bracht de prinses de kikker naar haar slaapkamer.
2: Krijg ik nu mijn nachtzoen?
3: Kwaak.
2: Alsjeblieft.
3: Kwaak,
2: smeekte hij.
1: De prinses keek de kikker aan en opeens zag ze iets moois in zijn ogen. Voorzichtig gaf ze hem een kus op zijn brede kikkerbek. En woesh! Opeens stond daar een stoere prins met prachtig groene ogen. Hij zei, ooit ben ik door een heks betoverd. Jouw kus heeft de betovering verbroken. Dank je wel, prinses. Ze werden verliefd en niet veel later trouwden ze met elkaar. En ze leefden nog lang en gelukkig.
5: Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

Roodkapje hier. Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier gaan we!

0: Hallo, hier is Wolf. Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos, uit het bos. Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.

0: deze is voor jou.
1: Doe met ons, doe met ons, doe met onze draken dans en klapper met je vleugels op en neer. Doe met... Hey, die is wel een beetje kort, hè?
2: Herinnert

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

even allemaal. Roodkapje hier. Kunnen jullie raden wat mijn lievelingseten is? In 3, 2, 1... Koekjes natuurlijk. Maar wat ik graag wil weten is... Wat eet jij het liefst?

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.
2: Ooit

0: zijn.
1: Wauw.
2: Papi, hier.
1: Dag, prins van mij.
3: Het meisje met de zwavelstokjes. Er was eens een arm, klein meisje dat eenzaam door de stad dwaalde. Het was oudejaarsavond en het sneeuwde. Het meisje had al de hele dag geprobeerd zwavelstokjes te verkopen, maar dat lukte niet. Als ze door de ramen van de huizen naar binnen keek, zag ze overal prachtig verlichte kerstbomen. Kinderen zongen en lachten en het rook naar gebraden gans. Het meisje had het heel erg koud, maar ze durfde niet naar huis te gaan. Haar vader zou haar zeker straf geven als ze zonder geld thuis kwam. In een hoekje tussen twee huizen ging ze ineengedoken zitten en keek naar de zwavelstokjes die ze in haar ijskoude handen hield. Het meisje aarzelde. Zou ze... Ze had een stokje aangestoken. De vlam was warm en gaf een prachtig licht. Het leek wel of ze voor een grote, warme kachel zat. Maar helaas, het zwavelstokje was al gauw opgebrand. Het tweede brandde nog mooier. Nu zag ze een heerlijk feestmaal op tafel staan. Maar toen het zwavelstokje uitging, verdween al dat lekkers als sneeuw voor de zon. Snel stak ze een derde stokje aan. Wel 1000 twinkelende lichtjes verlichtten een grote kerstboom. Maar zodra de vlam uitging, stegen de lichtjes op. Het leken wel sterren. Eén ervan viel en maakte een vurige streep naar beneden. Nu sterft er iemand, zei het meisje. En opeens dacht ze aan haar grootmoeder. Toen die nog leefde, keken ze vaak samen naar de sterrenhemel. O, wat miste ze haar. Het meisje stak een vierde zwavelstokje aan en in het licht van de vlam verscheen het lieve gezicht van haar grootmoeder. Ze strekte een hand uit en het meisje riep: Ach, lieve grootmoeder, neem me met u mee. Haastig stak ze alle zwavelstokjes tegelijk aan. En in het felle licht stond daar plotseling haar grootmoeder. Ze nam haar kleinkind in haar armen en samen stegen ze op. Hoger en hoger naar de hemel waar geen armoede, honger of kou was. Heel vroeg in de ochtend op de eerste dag van het nieuwe jaar vonden voorbijgangers het meisje. Ze was doodgevroren. Om haar heen lagen een heleboel afgebrande zwavelstokjes. Kijk die arme stakker, zeiden de mensen tegen elkaar. Ze heeft zich nog proberen te warmen. En toch ziet ze er gelukkig uit, zei er een. Want het wonderlijke was dat het meisje een heel tevreden glimlach om haar lippen had. Zo, zand erover.
4: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hier is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Rood hapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

de stad, ben op pad in mijn mooiste kleren. Mijn trommel mee en een stok of twee, ik ga het gewoon proberen. Ik heb een liedje geleerd, het ging eerst nog verkeerd, maar nu gaat die goed. Heb je het al gehoord?

tegen. Ik was verlegen, niemand wilde praten. Ik stond onder het raam, ik schreeuwde mijn naam en drumde zo hard als ik kon. En zo gebeurde het dat mijn leven als stadsmuzikant begon.

Kemmeldijk tot Willemsoord, via Sertogenbosch. De balken blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Als je ons ziet, vergeet dan niet je kunsten te vertonen. Voor je ooit je kansen vergooit, je weet het maar nooit, alles weggegooid. We zullen je

Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

Hallo, hier is Wolf. Ik woon dus in het Sprookjesbos. Ja, en waar woon jij? In een grote stenen toren? Of in een huis van koek? Of onder een groot tentdoek? Kan ook. Woon jij net als Assepoester in een groot kasteel? Of in een rijtjeshuis? Waar woon je?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Het Kabouterdorp. Er was eens een kaboutervolkje dat erom bekend stond dat het zo behulpzaam was. Eén kabouter heette Riedeltje. Hij woonde in een holle boom en was de muziekkabouter van het dorp. Elke dag speelde Riedeltje prachtige melodieën op zijn piano, die in het hele bos te horen waren. Langs alle bospaden stonden namelijk kleine muziekpaddenstoelen, waaruit zijn aanstekelijke pianospel klonk. Zolang de muziek elke dag te horen was, zou het goed gaan met het bos en zijn bewoners. Alle kabouters wisten dat. Op een ochtend verliet Riedeltje zijn kabouterhuisje en pats! De deur viel achter hem in het slot.
3: Dom van me, zei hij. De sleutel ligt nog binnen.
2: Hij probeerde de deur weer open te duwen, maar was niet sterk genoeg. Bij de beek deed een kaboutervrouwtje de was en Riedeltje liep naar haar toe.
3: Goedemorgen, Tobbelientje. Ik heb hulp nodig.
4: O jee, zei Tobbelientje. Ik heb het helaas te druk om je te helpen.
3: Dan vraag ik wel iemand anders, zei Riedeltje.
2: En hij liep naar een kabouter die zat te vissen.
3: Dag, Dobbertje, zei de muziekkabouter. Kun je me even helpen?
2: Maar Dobbertje antwoordde...
3: Ach, ze bijten net zo lekker. Mag het ook straks?
2: En zo ging het maar door... Riedeltje vroeg elke kabouter die hij tegenkwam om hulp. Maar ze hadden allemaal een ander smoesje klaar.
3: Sorry, ik voel me niet zo lekker vandaag.
4: Sorry, ik wilde net een nieuwe puntmuts gaan kopen.
2: Riedeltje werd er moedeloos van. Niemand had tijd voor hem en ondertussen kon hij nog steeds zijn eigen huis niet in. Hij liep het bos in en aan de oever van een meertje viel hij in slaap. Later die dag kwam er een kabouter in paniek het bos uitrennen.
4: Wat is er aan de hand, Sprokkel?
2: Vroegen de andere kabouters. Er klinkt al de hele ochtend geen muziek uit de paddenstoelen, riep Sprokkel. Het is verschrikkelijk stil in het bos. Snel gingen ze naar de holle boom van de muziekkabouter en klopten aan, maar niemand deed open.
3: Stel je voor dat hij ziek is,
2: zei er eentje ongerust. En met een stevige boomstam beukte ze de deur van het huisje in. Op dat moment kwam Riedeltje net thuis.
3: Fijn dat jullie me geholpen hebben, riep hij blij. Ben je dan niet boos dat we je deur kapot hebben gemaakt?
2: Vroeg iemand verbaasd.
3: Wel nee, hoe was ik anders binnengekomen?
2: Lachte Riedeltje.
3: Mijn sleutel lag nog hier. Bedankt hoor.
2: Toen ging hij aan de piano zitten en begon weer muziek te maken. Zo, zand erover.
5: Efteling Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

0: ben ik, Wolf.
1: Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebleven? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?

maar juist de hoed die jou het beste staat. Ik zoek een varkentje. Vingers? Oh, natuurlijk niet echt. Een feestbeest. Een feestvarkentje, zogezegd. Jij lijkt me een diep dat al houdt van plezier. Jij houdt van een feestje. Kom jij maar eens hier. Ik zal jou iets zeggen wat jij niet gelooft. Ik heb namelijk een hoed voor jouw feestvarkenhoofd. De catwalk is hier en de weg is bekend. Dus laat ze maar zien wat voor feestbeest jij bent.

morgens vroeg. Jij daar? Nee, jij bent maar vrolijk genoeg. Wie heeft er nou nog nooit echt een baaldag gehad? Jij bent wel zo'n type. Jou vind ik wel wat. Mijn hoed hier, die is oolijk. Maar ja, deze snit, die werkt pas als daar zo'n vrolijke kop onder zit. Kijk, dit past perfect zoals ik had gehoopt.

jij, kom jij eens hier. Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed. Dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
2: Hij is guitig, hij is fris en hij is fruitig. Kijk naar mij, dan weet u, hij is leuk met dieren. Hij is hip en hij is vlot, hij heeft echt een gouden slot. Hij is slank met op de juiste plekken spieren. Hij is lollig, hij is lief, soms misschien wel wat naïef. Maar hij past, kan ik u zeggen, bij de beste royalties. Een prinsesvee waar ik u mee verras. De markies van Carapas. En dat was stap 1. Hierna ging ik om de dag op bezoek bij de koning en prinses Tessa. Majesteit!
3: Ja?
2: Een fazant.
3: Ach, wat heerlijk. Zeg, breng hem naar de kok.
2: Hij is leuk, hij is grappig, enthousiast, maar niet te happig. Hij houdt afstand, wil een vrouw niet irriteren. De markies, hij luistert echt. Hij is nuchter en oprecht. Onder ons, hij kan geweldig goed masseren.

Kids Radio.

0: microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
1: Oi, oi, oi, oi, oi. Brom. Brom. 1. 8. 9. Waarom? 8. 9.
0: Ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Baron 1898.

De Sprookjesbrokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: De prinses op de erd. Er was eens een prins die een echte prinses zocht. Hij wilde graag trouwen, maar hij was erg kieskeurig. En hij kon maar geen geschikt meisje vinden. Ik ben zelf een echte prins, zei hij. Dus wil ik ook met een echte prinses trouwen. Soms kwam hij er wel eens eentje tegen op een kasteelfeestje of zo. Maar dan bleek het toch een gewoon meisje te zijn. En hij wilde beslist een echte prinses. Zo een in een prachtige roze jurk en een kroontje op haar hoofd. Op een avond viel de regen met bakken uit de lucht. Het donderde en bliksemde rond het kasteel. Toen werd er op de poort gebonst. Er stond een meisje voor de poort dat er verwaarloosd en modderig uitzag. Haar haren dropen van de regen en haar jurk was gerafeld. Ze zei: "O prins, ik heb gehoord dat u een echte prinses zoekt. Welnu, ik ben er een en daarom kom ik u bezoeken. Maar ik had beter een andere dag uit kunnen kiezen. Wat een weer." De koningin stond op. Ze geloofde er niets van dat dit druipende kind een echte prinses was. Ze leek eerder een verzopen katje. "Kom meisje, we zullen jou eens in een lekker warm bad stoppen. En je mag vannacht hier wel blijven slapen." De koningin had een plannetje. Ze verstopte een echt onder het matras van het logeerbed. Daarna legden ze er nog eens 20 zachte matrassen op en daarbovenop nog eens 20 donze dekens. Ze zetten er een laddertje tegenaan en toen was het bed voor de prinses klaar. De volgende ochtend vroeg de koningin aan de prinses: "Heb je lekker geslapen?"
2: "Om u de waarheid te zeggen, eigenlijk niet," antwoordde de prinses. "Er lag iets hards onder mijn matras. Het leek wel alsof ik op een steen lag. Ik heb geen oog dicht gedaan."
1: "Je bent inderdaad een echte prinses," lachte de koningin opgelucht. "Alleen een echte prinses kan een echt voelen, dwars door 20 matrassen en 20 donzen dekens heen." Het duurde niet lang of de prins en de prinses gingen trouwen. En de echt werd op een fluwelen kussentje in een glazen kastje gelegd. Zo kon iedereen zien dat het een gewone echt was die de prinses gevoeld had. En dat is toch knap. Ze leefde nog lang en echt gelukkig. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Roodkapje hier.
1: Altijd als ik Wolf tegenkom, ben ik stiekem wel een beetje bang. Maar niet verklappen hoor. Ik laat dat natuurlijk nooit merken. Maar ben jij wel eens bang?

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait af.

0: Nee, daar is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zal ik me wel vergist hebben.
1: Hoppa!
2: De schoentjes bleven dansen en dansen. En Karin werd zo moe. Hier dansen ze nog steeds.
3: Dank u wel.
4: Kinderen. Dat is weer een ander verhaal.